makker, makker, mijn vinger, mijn kenge. Hij vreet mij graag op Stiva.